Beste vrienden van de Vlasmarkt, dit wordt leutig. Iedereen is aan het wachten op de Vlaspoppenworp, het ultieme moment van de Gentse feesten. Dit gaat beginnen binnen 10 minuten en zonder beats op dat moment. Volksmuziek achter onze ogen. En 25 euro, we hebben geen 25 euro.

Beste vrienden, iedereen wacht op dit moment. Dit is het ultieme moment van de Vlasmarkt. Dit is de Vlaspoppenworp. Hier gaat voor gevochten worden. 1000 poppen worden naar beneden gesmeten via twee kanten. Daar en daar. Golderstaat vergeert hier. En dit gaat leutig zijn. Baarden en lang haar. Hippies, het treffend en de Vlasmarkt komen het op te garen. Dit is totale miserie. Dit is leuten. Dit is het ultieme moment. En dat op de Nationale Feestdag. 3:30 morgens, al honderden jaren. De Vlaspoppenworp, beste vrienden. We gaan er 1000 smijten. In 10 daarvan zit 25 euro. Iedereen vecht. Iedereen maakt leuten. Iedereen is een klootzak. En daarna we gaan zuipen. Zuipen en zuipen tot het einde van de nacht. Beste vrienden, leef de Vlasmarkt. Leef de Gansenfeesten. Leef de Gansenfeesten.

Beste vrienden, er komt nog mee, computermuziek, alles wordt leutig. Dit was Vlas Poppenworp. Ik hou van Older en ganse Vlasmarkt houdt van Older. Dit is Leuten. Beste vrienden, de Rensfeest duurt nog 5 dagen. Hou die in de gaten. Zuipen verdoet, godverdomme, alcohol, leven en alcohol.

Too late. Sure. Eat this.

0: Urgent. Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. U hoort Broens.
3: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
2: Hou dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
4: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen. Maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus ze geven aan, dat lukt mij niet. Ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
2: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sebastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
3: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
2: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
4: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
2: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïnse droneaanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

body do surgery. Tell the doctor come work with me.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: No, my name.
3: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Looppark.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
3: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
2: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Welmans van het parket.
4: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
2: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat tweede in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
5: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Tuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel, proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
2: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM. 2 uur. Urgent, Urgent FM.
1: Hallo en welkom bij deze 6e Jonge Wolven Show. Wij zijn Loes, Antje en Robbe. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
2: Uit al inzendingen werden 18 bands of artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen optreden op de Gentse feesten. We laten jullie vandaag voorzichtig kennis maken met de 2 jonge wolven die vanavond optreden. Pas op, misschien bijten ze.
3: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich tussen andere dingen. In ons geval tussen andere nummers. Allemaal verzameld uit dezelfde habitat van onze wolven. Beginnen doen we met Sade en It's a Crime.

Zangeres Sade is ondertussen al 67 jaar oud, maar haar stem blijft even prachtig. In 1984 brak ze door met haar single Smooth Operator, dat op haar eerste album stond. De volgende artiest heeft een even mooie stem, maar verliet ons helaas al 15 jaar geleden. Dit is Amy Winehouse met Love is a Losing Game.

0: Dit was de Belgische band AO met Cadavèche. Zij stonden 10 dagen geleden nog op het podium van Gent Jazz. Ondertussen is het ook al de 6e dag van de Gentse feesten vandaag. Zijn jullie al moe?
1: Jazeker hoor. Korte nachtjes.
2: Bij mij valt het nog mee. We zijn nog maar net over de helft, dus we moeten nog wel even door natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. We hebben nog een paar dagen te gaan, dus we blijven doorzitten.
1: Maar de sfeer zit er wel al in, vind ik.
0: De sfeer zit er zeker in. Nu gaan we luisteren naar Celeste en het wondermooie Strange.

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: De unieke stem van de volgende jonge wolf is onmiskenbaar. Mona Mio schrijft over gevoelige onderwerpen op een krachtige manier. Het spel tussen schaduw en licht vind je terug in haar soul-pop muziek. Haar eerste EP beschrijft een persoonlijk pad van genezing. En elk lied lijkt als een bladzijde uit een dagboek. Ze zingt over tederheid, pijn en veerkracht. Hou deze wolf dus zeker goed in de gaten, want je zal nog van haar horen. Vanavond treedt ze alvast op live om 18 uur op het podium De Caravaan in het Boudeloopark. Dit is Mona Mio met Upsets.

Wie de prachtige stem van Mona Mio hoort, denkt misschien direct aan het timbre van Cella Soo. Zij begon 15 jaar geleden aan haar muzikale carrière. En het volgende nummer komt van op haar eerste plaat, genaamd Cella Soo. Hier is ze met This World.

Zometeen gaan we op zoek naar onze tweede jonge wolf van vandaag. Maar we blijven nog even in de habitat van Mona Mio. Dit is Michael Kiwanuka met One More Night.

0: Dit was Sinead O'Connor met Troy. En zo betreden we langzaam het gebied van de andere jonge wolf. Hier komt Galadrago met Femcel Anthem.
1: I can see.

0: Dat was de Gentse band Galan Galan met Eye to Eye.
1: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
2: De volgende Jonge Wolf wordt omringd door vier talentvolle muzikanten. Samen bouwen ze dromerige sferen. Maar laat je niet misleiden, want niets is wat het lijkt. Kiki Abels is een heerlijke samensmelting van akoestische gitaren en digitale glitches. Die eigenzinnige klanken kan je vanavond live beluisteren om 7:30 in het Boudelooppark op podium De Caravaan. Hier is Kiki Abels met Wishes.

Dat was Avec met Alone. Bedankt om vandaag te luisteren naar deze Jonge Wolven-uitzending. Vanavond kan je de Jonge Wolven Mona Mio en Kiki Owls live aan het werk zien op Podium De Caravaan in het Baudelaarpark om 18 uur en om 19:30. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lading muziek. Hopelijk tot dan en misschien tot vanavond. En vergeet zeker niet te genieten van de komende avond.

jaký má.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
3: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
2: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar, in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
4: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
2: In totaal tellen de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen, uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. En snoeker dan? Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijspot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natuurcriterium van Aalst, volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over een half uur komen ze ongeveer aan. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook laten. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel B, heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen, heb de focus van...

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist je, heb tunnelvisie en een fish eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish er eyelashes. Voor geen slaapdutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dacht de goden uit, het Mufasa bloed. Bijt door de zure appel heen.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

Weekend FM.

Het is in de wacht, nemen, dus ik pak hem bij de kelle. Ja, ze weten, ja, ze weten, ja, ze weten. Sta hier op de stage, ik laat al die mannen zweten. Ja, ze weten, ja, ze weten, ja, ze weten. Laat ze zien dat we...

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM, live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser. De plaats om te dansen verbreed. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.

Let's go.